0: Lei was ag ries. Laatst had ek die eind voet. Nu wagen basje. Nu moet ik eerst mal checken wer dit vertaalt. Oh, dit is zo'n wat Fritz beleefd haft. Ek wie een stutje trek im Nuberdarp en hul door wat voor papa. Als ek op m'n haf wie, zag ik dat dis firma had een grote heinerstal. Ein dag eier had mi nach een anderer man no 10 zaak heinermast gefragt. En hij had mi 10 dollar zaak angeboden. Hier wie mine gelegenheid 100 dollar te verdienen, dacht ek zo. Ek vroeg de man of ek 10 zaak mest met een huis nemen kon. Wel ik, zei da. Ek schaffeld en dat stunk. Aber ik kreeg de 10 zaak fallen voor een huis. Als ek den anderen man dat heinermast bracht, vroeg hij of dat heinermast wie. Jo, antwoord ek, kraks is bereid. En dan vroeg hij of du nicht op einmal nach Hundsmast mank wie. En ek zei, dat kun leicht. Oh, na, da wel ik dat al nicht. Ek wil bloos heinermast, mein Jana. Aber ek wat die zijn, da hoor ek eindvoert. Dat's alles voor van de Osagries van tu amigo Fritz in Frans. Dankzij aan jullie alle dat je mij deze geschichten teugeschakt hebben. Oder vielleicht even voen vertaald. Oder op mapschnaken geluten, wat immer. Dankzij. Zeef deze geschichten met Fritz en Frans mal goed durch. En behoud ook goede. Hasta la próxima.
1: De klok is nu 8 met 22.

Welcome to Frues met Hopning. Ik zie Irma en met me is Hilda. Ik wil met een vrouw aanvangen. Wat is een zeer leichter weg, krankheiten en een familie ver te beheer, ob een mens immer vergeet wie dat te doen? Kost u dat roeren? Wanneer niet, dan blijf wie hem horchen. Diane wordt door Van Luther en dit programma reden.

Welcome to Frues met Hopning. Ik zie Irma en met mij is Hilda. Ik wil met een vrouw aanvangen. Wat is een zeer leichte weg, krankheiten en een familie ver te beheer, over mens en me vergeet wie dat te doen? Kost u dat rode? Wanneer niet, dan blijf wie hem horen. Diane wordt door Van Lotte en dit programma reden.